is Ewald van Lint met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

Jouw hits, jouw station. KBC Radio.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws.
1: In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws. We are

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 24 uur per dag.
1: KBC Radio. KBC.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl. De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. En Hendrik Idel Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Idel Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het begint langzaamaan drukker en drukker te worden onderweg. We zijn zelfs de 100 kilometer file in totaal al gepasseerd. Op de A2 is het druk bij Eindhoven als je onderweg bent vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp een half uur door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A2 naar Utrecht. Daar vielen voor knooppunt Del 16 kilometer vanaf Rosmalen. Ongeveer 30 minuten door een pechgeval. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt langzamer gereden. Tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer, 25 minuten. Komt er een ongeluk, de rechter rijstrook is dicht.
0: We are officially the hottest AM station. 891.
11: Beleef

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. En Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en er zijn een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een file van 11 kilometer en 15 minuten door een pechgeval. Dan de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 25 minuten extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. De rechterrijstrook is dicht, want er is een bestelbus op een pijlwagen gebotst. De vertraging is 30 minuten vanaf Woerden. Het duurt nog tot 8:30 deze ochtend.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en telt nu zo'n 280 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwebrug is de weg weer vrij, maar vanaf Gouda duurt de reis nog 30 minuten langer. Een stukje verderop op diezelfde A12 naar Utrecht vielen tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer en 20 minuten, daar is nog steeds 1 rijstrook dicht. Dan een pechgeval bij de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem. Vanaf Veenendaal ongeveer een half uur vertraging, 15 kilometer langzaam rijden. En tot slot een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf Ochten 11 kilometer en 40 minuten, de rechter rijstrook is er dicht.
3: We

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en meerdere files vallen op. Allereerst drukt op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude ongeveer een half uur.

over 13 kilometer. Het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Over die N44 gesproken, vanuit Den Haag naar Amsterdam, een file voor Wassenaar. 3 kilometer en een half uur door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. En ook nog een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug 16 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 30 minuten, want er is 1 rijstrook afgesloten.

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden en mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Delft.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt ten einde. We zitten onder de 200 kilometer nu. Maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Het was sowieso al druk op de A4 richting Amsterdam. Vanwege de afgesloten A44 en veel mensen rijden om. Maar nu is er ook een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ypenburg daarom 12 kilometer en 3 kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A27. Richting Gorkum is de weg helemaal dicht vanaf Gorkum. Vanaf het Nieuwendijk nu een file 7 kilometer en 20 minuten. En dan de N434 was naar Zoeterwoude. In beide richtingen is de weg dicht bij knooppunt Hofvliet. Komt door een ongeluk, je kunt het beste omrijden over de N14.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Online.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude 10 kilometer en 50 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14.
2: Miami Go! Radio Caroline.

Shout to the Top van de Style Council. En Abergavenny van Marty Wilde. Twee leuke nummers als aftrap van deze editie van het Zoute Uur. En we gaan weer terug naar de vroege jaren 70 met Jackie Noordzee. Dat later in de show, maar eerst nu tijd voor muziek van Graham Goodman, Sunbird.

Heel even terugkijken, even resumeren of zo je wilt. In de achteruitkijkspiegel kijken. Want we hoorden The Little Greenback van de George Baker Selection. Dat was hun eerste plaat, hun eerste grote hit. Daarna de Les Humphrey Singers en het Pasadena Dream Band met Zandvoort. Heel erg leuk zomers-Nederlandstalig nummer voor jou gedraaid op KBC in het Zoute Uur.

0: uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist.

0: opgevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl.
1: Meer dan 1000 tevreden klanten voor.
2: Ja, horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in omheen?
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Helaas een ongeluk op de A4 richting Den Haag. Bij Zoeterwoude ging het mis. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Roelof-Arendsveen een file van 10 minuten. De andere kant op, de A4 naar Amsterdam, staat helemaal vast tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude. Een half uur ongeveer heeft daar te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Die is dicht en dus kiezen heel veel mensen voor een alternatieve route.

Show Me The Way van Peter Frampton. Heerlijke muziek, vind ik zelf. Zo dadelijk Feel Like Making Love van Roberta Flack. Maar eerst even dit. Begin jaren 70 verscheen namens het R&I Book Department in Zürich het prachtige boek Jackie Nordsee. Met volgens de inhoudsopgave 131 opwindende foto's van discjockeys, de schepen Mebo 2 en Mebo 1 en de bemanning, de organisatie, de bomattack staat erin, dus de bomaanslag. En het kon besteld worden bij Mebo in Zürich. En Jackie Nordsee, of Deutsch, is een stripfiguur die in 1970 werd bedacht. En het boek is nu heel veel geld waard. Het is echt een collectors item. Bob is vandaag weer verantwoordelijk voor de muzieksamenstelling. En die heeft Roberta Flack dus geprogrammeerd. Yves Dutheil zometeen. En daarna nog een leuke verrassing uit de jaren 80.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik zit hier bij Hak rustig een potje te conserveren. En dat klinkt nou gek, maar daar komt bij Hak geen conserveermiddel aan te pas. Waarom? Ik leg het uit. Kijk, allereerst gaat de groente van Hak onmiddellijk na de oogst razendsnel naar Hak. En dan worden die groenten bij Hak gewassen en geblancheerd. Dat gaat heel zorgvuldig, maar ook weer rap om de vitamine te behouden. En dan gaan de groenten de pot in en dan gaat bam, het dekseltje erop. Ja, is even schrikken, maar ik zeg het zoals het is, hè. En daarna wordt die pot met deksel en al heel even verhit. Een ogenblikje maar. Maar dat gaat ook razendsnel. En dan staat in de pot de tijd stil. En er gebeurt niets meer met zo'n pothak. Helemaal niks. Nou ja, ze plakken er nog een etiket op. En weet je wat daarop staat? Geen conserveringsmiddelen en kleurstoffen. Gek, hè? Nou, u begrijpt het al. U moet de groente van Hak hebben.

0: Het Zoute Uur.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14. The summer is magic.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Onderweg met Bob van Beten.

0: Zanger Wes uit Cameroen en Alané was ook bij ons een heel grote hit. Ja, leuk om te zeggen. Cameroen en Afrika, dat denk je niet meteen aan water. Ja, dat kan wel natuurlijk, ja. Uit tijd geleden dit. Want er is ook een remix geweest, dat zei van Robin Schulz. En destijds is 5 jaar geleden. Maar toen zaten we midden in corona, dus zijn we eigenlijk een beetje vergeten. Ik ben jullie niet vergeten. Goedemorgen. En ik ben voor een hele goede morgen ga ik even naar Canada, naar Alberta. Zeker niet vergeten dat er gereisd wordt door Theo Nieuwets. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Nog 20 kilometer te gaan. Vacation time. Joehoe. De plaats is volgens mij Two Hills. Two Hills in Canada is in de provincie Alberta. Klein plaatsje, is een dorpje, beter gezegd een dorpje. 1372 inwoners volgens de lijst hier. Nou, ga lekker vakantie vieren met elkaar. En geniet ervan. Dank voor je berichtje trouwens vanuit Canada. Theo Nieuwets. Theo, die Iceman. Die is erbij. Arjen ook. Arjen heeft een fotootje gezien. Dus over kijken. Marcel heeft zich gemeld. Dat kan ook, hè. Een fotootje meesturen via Messenger, Bob van Beten. Of via mail op bob@kbcradio.nl. En Marcel Duister wil gelijk van zich laten horen. Nou, dat kan. Marcel, kom er even bij. Marcel. Hallo, Marcel.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hi.
1: Ik ga zo laden in Almelo. Ik ben vertrokken vanuit Oldenzaal.
0: Ja?
1: Ga ik zo laden in Almelo voor Katwijk AC. Maar ik denk dat ik er vanaf 11:30 al niet meer bij ben. Want
0: oh.
1: Dat duurt heel erg lang.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Dus ik zit deze week in koelwerk bij ons. Dus dat is wat andere tijden.
0: Maar niet verkeerd.
1: Fijne uitzending.
0: Dank je. Ja.
1: En je weet het, hè, met dit weer.
0: Wat dan?
1: Oude hond, koel en de poesnaar. Ajus.
0: Ik denk het een nette uitspraak, Marcel Duijzer. Maar nee hoor. Hou de hond koel en de poes nat. Oké. Nou, de toon is weer gezet, dat mag duidelijk zijn. Deze toon ken je ook. Welke toon? Deze toon. De toon van een kopje koffie bestellen bij mij. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Nou, laat dat van je horen. Stuur een fotootje mee, een videootje. En als je dat niet kunt, doe je een duimpje. Als je helemaal niks kunt, ja, dan kun je. Je hoeft ook niks. Ik ben niks verplicht. Dan. Een duimpje is ook genoeg. En als je dat helemaal niet wil, ook best, zeg ik dan. Edwin van Tielbeke, ja, over vakantie gesproken. Morgen, Bob, ik ben present. Groetjes vanuit een warm 33 graden op dit moment al in Praag, Tsjechië. En volgende week 2 weken vrij. Kijk eens aan. Ik moet nog even wat uren opmaken. Nee, dat is vervelend. We gaan dinsdag nog even een weekje naar... Je meent het... Malgrat del Mar, met z'n tweetjes. Nou, gezellig is dat. Houd hem wel gezellig met Roelie, hè. Dat je niet weer... Edwin en Roelie, lekker op vakantie volgende week. Hartstikke goed, lekker die dagen opmaken. Doe je goed, zeker. Feest op de radio, want Kok heeft zich gemeld. Dirk is erbij, Lambiek. Luc, MRC Bossel, de Viking, Hans. André is er vandaag, wel mij gisteren. Ik heb je gemist, André. Hans Vriend is erbij. Jeroen Schild, Martin Chippy, Cowboy Phil, Michel van Vandoor en Gerrit de Winnetoe en Peter Leijendekker, Eagle Sky. Ik noemde even een paar namen, maar er zijn er meerdere. Nogmaals, mail bob@kbcradio.nl of messenger Bob van Beten. Oh, de Highwayman meldt zich ook nog even nu. Dat is feest. Ken je dit nummer nog? Waarschijnlijk niet, maar ik vind het lekker zomers. Playa de Barcelona. Ik zeg nogmaals...

0: wat is die zomer toch lekker, hè? Hou het hoofd koel. Ik heb temperaturen gezien die tegen de 40 en zelfs over de 40 graden gegaan zijn afgelopen nacht, avond. Ja, extreme temperaturen, dat wel natuurlijk. Ik hoop dat je stand-airco goed gewerkt heeft en ook de komende dagen stand gaat houden. Onderweg op KBC, gezellig dat je er bent, is donderdag de 25e met een Bob dubbelop in het vooruitzicht. Welke artiest wil je in de spotlight zetten? In het zonnetje, of beter gezegd in de schaduw, maar wel in de volle glorie. Met een 2 of 3 nummer zo vanaf 10 voor 12 vandaag. Zeg het maar. Alles is mogelijk, wat mij betreft. En voor de ketting is ook alles mogelijk als je me aansluit op Crazy of op Ice House. Waarbij je Ice House de groep ook nog een keer in tweeën mag delen. Ice of House. Dus huis. House am Zee. Of Ice Ice Baby. Nee, die hebben we al gehad, Ice Ice Baby. Die kon niet, want dat was Vanilla Ice de tweede schakel in de muzikale ketting. Want daar heb ik het natuurlijk over. Dus ideetjes zijn welkom. Laat weten. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Dus voor de Bob dubbelop vandaag. En voor deze...
1: de muziekketting.
0: Ja, dat precies, ja. Crazy Ice House. Laatste schakel gisteren. Kunnen we vandaag weer langer, langer, langer, langer, langer, langer, langer, langer maken. Peter Highway Man. Hoe is het dan gegaan? Want je bent met Henja lekker naar Texel geweest, weet ik. En daarna moest er ook weer gewerkt worden, volgens mij. Nou, goedemorgen Bob en onderwegjes. Gisteren wel geluisterd, maar even druk met de Goldwing. Klaarmaken voor morgen en voor zaterdag. Onze tweedaagse veteranenrit. Eerst van Havelte naar Hilversum. Met een kranslegging in Dronten. Oh ja, dat weet ik inderdaad, ja. En vervolgens zaterdag van Hilversum dan naar het Malieveld in Den Haag. Voor de Nationale Veteranendag. Nieuwe olie op de motor. Nog even zo'n gadget geplaatst van die bewegende ogen. Banden gecheckt, ook handig. En een reserveaccu. Overigens heb ik genoten van je meneer de grootimitatie die je eergisteren deed op Radio M Utrecht. Oké. Okay. Leuk is dat er veel mensen dat gehoord hebben. Ik doe het hier toch ook wel eens, of niet? Oké, okay. Nou, zondagavond dan zit ik weer op de bedieningscentrale. Oké. Okay. Nou, we hebben een heel apart weekend, moet ik je vertellen. Maar Peter, ik kom zeker een keertje langs in het provinciehuis. Het lijkt me hartstikke gezellig om een keer mee te maken. Highwayman, dankjewel. En volgende keer dan... eens kijken of we meneer de Groot er even bij kunnen pakken. Dat is misschien wel zo aardig, ja. Even kijken wat er allemaal binnenkomt.

0: niet, hè? Dat kan niet, hè? Even kijken wat we hier hebben. De winnaar toe. Vanmorgen om 6 uur startte hij met 24 graden. Vanmorgen om 6 uur, hè, in Heddesheim. Dat is in de buurt van Mannheim, keek ik nog even na. En later op de avond was het 31 graden om 10:30. En daarvoor 42 graden in Heddesheim. Ja, Zuid-Duitsland en Midden-Duitsland ook al is echt heel erg heet geweest. Dat geldt trouwens voor heel veel plekken, ook in Frankrijk en Spanje en Italië. De winnaar toe is weer aan het kilometers maken. He, gelukkig maar. Michel was er ook vanmorgen vroeg bij. Onderweg naar Wettin Halle. Vlagje first opladen, openhalen en lekker aan het luisteren vanmorgen ook al. En met dit weer denk ik aan Bob Dubbelop, Jan en Dien. Dat is niet dubbel. Ja, het is wel een duo, maar Jan en Dien. Surf City, Dead Man's Curve en ken je er nog een? Ja, hele rij ken ik wel. Is wel leuk inderdaad, ja. Back to the 60s met name, in dit geval van Jan en Dien. Beetje tegenhanger van de Beach Boys altijd, maar erg leuk vind ik. Dus wat een goed idee, Michel van Doren. Helemaal voor elkaar. Cowboy Phil is in België en Bob en onderwegjes, het is nu al, schreef hij om 9 uur vanmorgen, 25 graden. Nou, tussen 11 en 12 zouden we tegen Waterloo moeten zitten richting Charleroi. Om in Spij uit te komen om daar te gaan lunchen. En na de lunch rijden we dan door richting Luxemburg. Fijne uitzending voor iedereen. Veilige kilometers toegewenst. En sowieso tot morgen. Cowboy Phil, dank je wel. Goeie reis en veel plezier in Luxemburg. Chippy, Martin, goedemorgen jongen.
1: Hey, goedemorgen Bobby in onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinez.
0: Ja, Martinez, vertel.
1: Gisteravond bij Mistral gestaan. Le Mistral.
0: Oh, Le Mistral, ja. Ja,
1: Donzé daar even net onder.
0: Ja, ja.
1: Dan was het heerlijk te vertoeven.
0: Was het goed te doen?
1: Qua weer was het redelijk uit te houden. Het was vannacht maar 18 graden daar zo, dus ik kon wel lekker slapen. Ja. En vandaag een rijdagje, dus ja, ik heb weinig last van de warmte, denk ik.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Dan laat je de airco staat dan en gaat er goed komen. Ja. Denk vanavond, hoop ik vanavond bij Lemmy's uit te komen, Long Wee. En ja, dat was eigenlijk een beetje zo.
0: Lekker rocken.
1: Nou, Bob, kun je vandaag dat nummer draaien van de Pessa Dream Band in Zandvoort? Lekker zomersnummertje.
0: Ja, kan wel.
1: En als je maar nog een bakkie en een tosti hebt,
0: ook hoor.
1: Dan is het weer helemaal compleet.
0: Ja.
1: En voor die uitzending van morgen,
0: ja,
1: ik stem ervoor. Maar ja, dat is je eigen keuze om vanmiddag nog even een stukje op te nemen.
0: Ja.
1: Ik hoor het wel. Ja. Later.
0: Ik snap je, ja. Ja, gisteren was dat de keuze. Ik leg het nog één keer uit. Nee hoor, ik heb het gisteren één keer gezegd of twee keer. Maar morgen wordt een groot deel van het overige spul, zeg maar, vliering, garage, dat soort dingen meer, wordt verhuisd. En dat zou eigenlijk pas in de middag plaatsvinden, maar vanwege het hitteprotocol komen die verhuismannen al om 11 uur 's morgens. En je weet, om 11 uur heb ik meestal andere dingen te doen. Dus morgen moet ik daar wel bij zijn, want ik wil wel weten wat ingepakt wordt en wat op de goede plek terechtkomt. Anders wordt het zo'n uitzoekerij. Dus de verhuizing zelf zal nu 2-3 zijn. Maar ja, uitgerekend, omdat ze vroeger moeten beginnen. Het kon niet anders. Ik heb overleg met ze. Ik zeg, je mag ook duiken in het zwembad. Je mag lekker in de airco zitten. Alles vind ik prima. Maar kunnen we om 13:30 beginnen? Nee, zegt de voorman. Hij zegt, we gaan anders komen we niet, want het is echt veel te heet morgen. En dat snap ik ook wel. Dus morgen geen Alive and Kicking uitzending. Is dat even kwalitatief uitermate teleurstellend voor ons allemaal? Want ja, hoe moeten we dat dan onderweg doen? Maar vanmiddag moet er het een en ander toch ingepakt worden nog. Dus een live radio maken vanmiddag is hartstikke leuk om te doen. Dat doe ik graag een keertje. Ik ga nog een keer gek doen of zo. Of we gaan een keer om 11 uur beginnen. Dan stoppen we om een uurtje of 3 of zo. Als Mark begint met het zouten. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar ik kan vanmiddag geen live radio maken. Vanavond heb ik ook al dingen staan. Dus het gaat gewoon niet lukken. Ik ga zorgen dat er morgen een knallende uitzending is. Waar je vooral je hoofd koel bij kunt houden. Je niet interactief kunt deelnemen, dat hoeft dan ook niet. Ik zorg gewoon voor lekkere, zonnige, zomerse muziek. Hou dat aan en hou je ramen dicht en je airco aan. En ja, zo gaan we het weekend in. We kunnen wel alvast vandaag nadenken over een zonnige, ultieme weekendplaat. Want het wordt natuurlijk ook een heel heet weekend. Dus ideeën zijn nu al welkom. Kom er maar mee, bij KBC. Allemaal goed. Morgen dus geen live radio tussen 11 en 1. Maar er is wel een onderweg. Maar dan wel, ik klets wel wat aan elkaar, jongens. kletsen, dat kan ik wel. Denk ik. Hopelijk. Onderweg op KBC, hoe is het met Jeroen Schild? Jeroen?
2: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ja, ik ben er ook weer bij. Nou, gistermiddag hadden we de kipmes gedaan.
0: Ja.
2: Kroppenstedt, daar ben ik samen met mijn collega gekomen tot Salzgitter.
0: Salzgitter, ja.
2: Mm-hmm. Ja, daar hebben wij heerlijke pasta pesto salade uit de koelkast te eten.
0: Oh, altijd lekker, hè?
2: Eerst een paar coronetjes, toen een flesje rosé. Ja, dat was bitter gezellig, hè? Vanmorgen om half vijf de wekker.
0: Maar toen was de alcohol wel uit het bloed.
2: Kroppenstedt gelost.
0: Ja, oh, sorry, ja.
2: Toen waren we om 7:15 waren we in Slandstedt.
0: Mm-hmm.
2: Hebben we koolzaadstro geladen.
0: Koolzaadstro?
2: Voor Hichtum, ja. Friesland.
0: Ja.
2: Friesland, ja.
0: Van Eeslaan.
2: Die Bolzat in die hoek.
0: Ja, ja.
2: Nou, ik draai met 2 minuutjes draai ik de A2 weer op bij Helmstedt. En dan, naar Garps. En dan lekker over de Boendestrasse 6 naar Nienburg.
0: Dat is lekker,
2: Nienburg,
0: toch?
2: Delmenhorst. Ja. Dan hebben we die ellende bij Bremen ook niet.
0: Mm-hmm.
2: Delmenhorst misschien even lekker douchen. Even wat eten, even opfrissen.
0: Ja.
2: Nou, ik ben de hele uitzending er wel bij, ja. Maak er een mooie dag van met z'n allen. Ja, blijf lekker in die auto zitten.
0: Ja,
2: ik heb de airco standje diepvries.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb heerlijk geslapen. Dus het gaat helemaal goed komen.
0: Ja.
2: Fijne dag allemaal. Kalamannai.
0: Jeroen. S. Jeroen Schild. Hans, hey, lekker bakje ijsthee. Kan dat? Ja, allemaal een fijn weekend en tot maandag alvast. Kijk, Hans, die luistert heel goed. Maar je bent er morgen ook. Ja, ik ben er morgen ook, maar niet alive en kicking, hè. Nou, dat is nog even een koffie voor Jeroen. De tosti, dat komt er ook natuurlijk aan. Wat er ook aankomt is Rio, R-I-O, met Like I Love You. Nou, ik hou van je. Eerst verkeersinformatie van de ANWB. Veel meer berichten zometeen. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verkeersinformatie buitenland. In België kan het verkeer deze week vertraging oplopen door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Zuid zijn van donderdagavond tot dinsdagochtend richting Antwerpen minder rijstroken beschikbaar. Van dinsdag 30 uur.

0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team.

0: regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluiten geblazen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij Afrit Someren is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Leenderheide bij Eindhoven een file van 20 minuten. Verder drukte op de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug een file van 3 kwartier in beide richtingen. Daar staat de brug tijdelijk open. En er is een politieonderzoek op de A4 Den Haag-Amsterdam omdat er een ongeluk is gebeurd bij Zoeterwoude. De parallelrijbaan is dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging 8 kilometer en 30 minuten.
5: Brik. Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Brik, kom maar.
6: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
9: Onderweg met Bob van Beten. KBC.

0: George Harrison. Een solo nummer van hem uit 1987. This is love. Weet je wat het vandaag ook is op deze donderdag de 25e? Ik wist het niet, maar Harry stuurt het door. Thanks Harry. Brisbane meldt zich op deze donderdagavond voor hem. Ontdekt de smaken van geitenkaas op... Ja, het is vandaag geitenkaasdag. Het is ook op de radio, hoor je dat. De dag van de kleurentelevisie. Alles leuk. Wij kregen de eerste kleurentelevisie in het jaar 1976. Daarvoor kijken we in zwart-wit, wisten wij veel. Ja, oké, ik wist het eigenlijk wel, maar in 1974 kon ik in kleur naar een portable televisie kijken bij familie op het strand. Op een accuutje. Dat was een kleurentelevisie portable. Nou, dat was wat in die tijd. Ik geloof dat het wel 1000 gulden kostte toen. Misschien nog wel iets meer om een kleurentelevisie aan te schaffen. Een kleurentelevisie, oh ja. Ja, dat kostte veel geld. Daarvoor keken we in zwart-wit. Van die grote zwart-wit beeldbuizen. Heerlijk, ja. Ik weet nog wel dat ik de zwart-wit televisie... een hele grote 61 centimeter beeldbuis kreeg van mijn opa en oma. Want die hadden wel een kleur-tv. Ik vond het geweldig dat hem op mijn kamer staan. Zo'n hele grote kleurentelevisie. Zwart-wit televisie. Met een houten kast. Goed, dat was wel een beetje kleur. Nep hout natuurlijk. Weet je wat de Beatles vandaag hebben? Hun eigen dag. De magie van Wereld Beatledag. Daar had ik het net over... George Harrison, een van de Fab Four. Wereld Beatledag vandaag. Oké. En Chippy en alle andere collega's van jou, van Zeeman. Het is vandaag de Internationale Zeemandag. Ja, dan gaat het natuurlijk om Popeye de Sailor Man. Ja, maar jullie ook allemaal. Dus voormalig collega van jullie, Sandra, Zeemeermin, had ook haar dag gehad. Hoewel, Zeeman is dat dag vandaag. Grappig, hè? Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Begint nu al een dikke stouw te worden als je in Duitsland luistert op dit moment. De file hier in de studio met de berichten. En dat is geen onzin, dat is echt waar. Hans, hoe smaakt de ijsthee trouwens? Dat hoor ik graag van je nog eventjes. Nou, laten we maar, voordat wij allerlei andere rare dingen gaan roepen, eens eventjes naar de post gaan. Begin ik even met een mailtje uit Haarlem. Vanuit de tuin overigens, met een bakje koffie ben ik erbij. Erik hier. Erik de ABP'er. Goedemorgen Bob en luisteraars. Zit er nog een zomerse single in de planning of wordt die morgen nog naar morgen verhuisd? André van Duin bijvoorbeeld. Of een versie van Summer Breeze. Kijk maar even. Ja, sowieso ga ik hem morgen doen. Morgen gaan we een zomerse uitzending maken. Dat doen we vandaag trouwens ook al. Ik vind dat we behoorlijk wat zomerse muziek hebben laten horen. Hè? Van Mark Ronson vond ik ook wel een OE. Of Playa de Barcelona. En had je maar moeten luisteren. Misschien heb je het ook al meegekregen. Dus ik ga zeker iets kiezen zo meteen nog. Succes onderweg allemaal. En houd het hoofd koel. En je voeten ook. Al dus de uit Haarlem afkomstige Erik de ABP. Lekker in de tuin op dit moment. Dan willen we wel even weten waar Jaco uithangt. Net gelost. Na 2 uur wachten voor het goede losnummer. En nu op weg naar Tulen om een vrachtje kalkzandsteentjes te laden. De kenner weet dat inmiddels. Die kalkzandsteentjes die Jacco altijd meeneemt. Ja, die neemt hij uit Duitsland mee voor Barneveld. Zo, daar zijn ze dol op, verzot op kalkzandsteentjes uit Duitsland. Ja, voor UWP, je vroeg er al naar. Als we een UWP moeten kiezen, denk ik toch echt aan splitsing. En wind en zeilen. Geef me wind en zeilen. Uit 1985 komt dat nummer. Leuk. Lid er vanmorgen nog horen bij M. Ja. Nou, eens even kijken dan. Ik lees even door en voor en André horen wij. Dre, daar ben je dan.
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, vandaag zit ik er wel bij.
0: Ja, gisteren niet.
1: Gisteren geen tijd gehad.
0: Nou ja.
1: Zoals ik de foto's naar Bob gestuurd heb, heb ik een nieuwe oplegger gekregen.
0: Die inderdaad. Dus
1: slangen erin, koppelingen
0: geweldig,
1: erin.
0: Geweldig.
1: Deksels dicht moeten maken, ditjes en datjes er alles van aan moeten doen.
0: Ja, mooi hoor.
1: Dus ja, gisteren helaas geen tijd gehad, dus ben eigenlijk ook niet gemeld. En vanaf vandaag zit ik er wel weer bij. Ik kan er denk ik gewoon de hele uitzending bij zitten. Dus ik zou zeggen, maak er wel moois van.
0: Ja.
1: Groeten aan iedereen. En dan tot morgen weer. Houdoe.
0: Ja, dat is kort maar krachtig. Maar ik heb die foto's gekregen. Voortdurend in beweging. Maar dan vroeger de keet altijd in beweging voor Transportradio. Maar voortdurend in beweging staat op de silo. De silo van Zijderlaan. Die kan lekker hoog. Logisch natuurlijk. Ja, bijna 90 graden. Leuk om te zien. Dank voor de foto's. Ja, ik hou ervan. Smile on the mond, ook bij mij hoor, André, met die mooie aanhang van jou, zeg ik dan. Opleggen. De Viking heeft ook heel veel mooie foto's gestuurd. Ah, ik zie dat die leeg is. Dat lijkt een transportband. Gaan daar de banden op naar buiten? Rol je ze niet meer naar buiten tegenwoordig? Oké, goed. Voor de rest mooie foto's en bomen. En ja, het is een hele reportage. Ik ben even bezig als ik alles ga beschrijven. Doe ik niet. Leeg in Denemarken ben ik gisteren aangekomen. Ik ben nu naar Heide in Duitsland gereden en daar wat wezen eten. Ja, vanmorgen een dorpje verderop. Gaan laden een paar honderd bandjes. Was om 9:45 klaar. Dat heb je goed gedaan. En nu op weg naar Groningen. Er gaat niks boven Groningen. Nog te laden daar en dan wel voor 4:00. Ik ben al de Elbe-tunnel voorbij. Oh, je zit daar al. Hartstikke goed. En nu richting Bremen. Dan ben ik intussen ook weer voorbij. Of ik sta in de file. Ja, dat is even lekker zeg. Temperatuur 25 graden. En dat kwam een uurtje geleden al binnen, moet ik je zeggen, die temperatuur. Dus best wel heftig al natuurlijk, ja, in Noord-Duitsland. Groetjes van de Viking aan iedereen. Zon en airco. Alle twee staan ze aan. Heerlijk, ja. Lambiek, in de richting, waar ga je heen? Bij Keulen, even kijken. Ja, 35 graden bij Keulen. Vanmorgen nog voor 11:00. Bij Baden-Baden een geldtransport op zijn dak in de berm. Eigenlijk is dit verkeersinformatie, maar een geldtransport op zijn dak. Tja, dat lijkt me toch geweldig dat je gewoon een... Niet dat je hem overvalt natuurlijk, dat is traumatisch natuurlijk voor de bestuurders ook. Nee, maar ik bedoel dat je zo op je, voor je deur kijkt, dat je 's morgens de gordijnen open doet en dat je dan ineens een auto ziet staan die van jou is. En dat is dan een geldwagen, helemaal gevuld ook natuurlijk, ja. Ik ga in de richting van Sui. Is dat Swiss? Is dat, wat is dit? Wat is dit? Lambiek. Nou ja, het is sowieso veel te warm, zegt hij. 35 graden bij Keulen al vanmorgen. Het is wel waar. Kok. Hey, kok, kokkie. Ja, ik ben erbij. Niederberg in Duitsland, daar heb ik geladen. Bestemming UK, United Kingdom. Fijne uitzending. Nou, Westdijk is weer zwaar geladen, hoor. Wat een ding. Is dat een ding om ramen te lappen? Is een verrijker volgens mij dit, toch, of niet? Of het is gewoon een vermomde kraan, dat kan ook. Ik weet het niet. Onderweg op KBC, Arjen. Oh, zijn naam noemde ik al even. Stuurt vandaag een smiley mee die gisteren met een zonnebril opstond. En een smiley, ook echt een smile gaf van een dikke duim. Maar vandaag is het smiley meer aan het smelty. Een smelty is het geworden. Ja, zeker. Wat een hit, hè. Arjen Breems, succes vandaag. Stappen wij in de bus of zijn we nog op vakantie? Nou, we zijn aan het fietsen. Morgen, Bob. Volgens mij nog steeds Macedonië voor Vincento. Eigenlijk Vincent uit Eindhoven, de buschauffeur. Ik ben op weg naar het meer van Ohrid. Daar is het namelijk een stukje koeler. Ja, en ook natter, hè. Niet te diep gaan, hè. De Tucker Tarzan is druk op dit moment, maar stuurt dan wel even een duimpje. Kijk, sportief. Dankjewel. Misschien het zo meteen. Robert Piegen. De Tucker Tarzan dus. Mammoet Roodkruikel. Zouden we Luc al erbij hebben? Ruud. Kan zomaar. Of een van die andere knarren. Dat kan. Greg bijvoorbeeld van MRC. Mammoet Roodkruikel. Nee, nog niet. Maar wel Mario van Zuilen. Mario, een duimpje terug van mij. Dankjewel voor het sturen. Johan ACC is tegenwoordig met deze hitte. Johan AC, of vooral Johan Erco. Ook een verkeersmededeling, die heb ik niet gezien. Ik sta al een paar uur op de Delta Terminal en deze... Ook de Euromax-terminals zijn in totale storing. Ze weten niet hoe lang het allemaal nog gaat duren. Zelfs de vaste telefoonlijnen liggen eruit. Ja, dat is heel apart. Er kwam iemand langs die denkt dat ze een data- of een elektrokabel ergens stuk hebben getrokken. Jongens, zeggen we dat gedoe. Alles is nu één keer gestopt en ook de kranen staan er doods bij met de container er nog in. Dus voorlopig... sta ik hier nog wel even. Dat mag duidelijk zijn, ja. Hey, 11:50. Jan en Dien onderweg. Dan doe ik nog even een berichtje. Even kijken of dat... En dan gaan we Jan en Dien laten horen. Ja, natuurlijk, ja. Sandra, voormalig zeemeermin. Ja, het is jouw dag eigenlijk voor de zeemannen. Maar ja, dan ook weer niet, natuurlijk, ja. Case Choice voor Bob dubbelop. Had jij al doorgestuurd? Dat is goed. Wat horen we allemaal? Wat klinkt het allemaal apart? Moet ik het muziekje een beetje harder zetten? Nee, ik weet ook niet wat het is. Doe het even opnieuw. Ah, zo is beter. Ja, zo klinkt hij beter in de ether. 891 en 1008 kilohertz. Dat is de middengolf, dat klopt. Dit is KBC. Ik ga even een lijntje leggen met Sandra, want ze is erbij. Sandra!
2: Hey, goeiedag, Popper de Bobski.
0: Hey, meisje.
2: Ja? Ja, ik hoorde net al iets van hou je hond koel en je poes nat.
0: Ja, schandalig, nou, hè?
2: Die poes mag ook wel even koel blijven. Grapje. Nee, we zijn geladen in Rijnen en we gaan onderweg naar Rotterdam.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Lekker in de airco, lekker, lekker. En dan gaan we even lossen en dan zien we wel weer.
0: Ja.
2: En ik wil ijsblokje even fijne vakantie toewensen.
0: Theo, Albert ijsje.
2: En ik wil Chippy de goed te doen, ik wil Japio de goed te doen, ik wil André de goed te doen, ik wil Erwin de goed te doen.
0: De collega's.
2: Ja, Joop ook, zijn... maar ja, die is niet aan het werk. Dus ja,
0: Joop en Monique zijn aan het camperen.
2: Sla ik die even over. Hey, goede uitzending, later.
0: Ja, zeker later. Sandra, dankjewel voor je bericht. Meer berichten doen we zometeen. Nou, even nog naar Reinert en Martina. Bob, Bobby, salut en groetjes vanaf de Mediterraanse Zee. Het weer op dit moment perfect uit te houden. Een ervriezende wind van het meer. En 30 graden. Oké, Middellandse Zee. Lekker. We zitten heerlijk aan de koffie en een bakketje erbij. En onze vrienden zijn op dit moment aan de Atlantische kust in ons huisje. En daar komt een hitterecord tevoorschijn. Gisteren opgetekend in de buurt van Bordeaux. 42,4 graden Celsius. Wauw. En dan zit ik even te kijken wat jullie nu hebben. Zie je 19 graden staan, dat is niet veel. Het is nog vroeg in de dag, wat dat betreft. Goeiedag. Oh, Jan en Dien, Drag City is ook top om die te laten horen. En Reinhard vindt dat in elk geval. Nou, ik eigenlijk ook wel. Knuffeltjes, groetjes en ademen. En heel veel succes daar natuurlijk aan de Mediterranee.

0: Surf City. Ja, ik ga zo meteen dat nummer laten horen voor Reinhard, want dat is altijd een leuk nummer. Dan gaan we de drag race in. Ik zie het nu op de foto die jullie meesturen. De temperatuur op 17, op 11:51. Niet 19% luchtvochtigheid. Nee, 37, 41, 42 en 36. Nou ja, nog onder de 40, maar wel goed uithouden. Nou, dat is goed om te lezen. Zeg.
1: Dubbel op.
0: Onderweg, Jan en Dean, vandaag in het kwadraat. We gaan er wel 3 laten horen, denk ik, voor 11 uur. En dan nog eentje na 12 uur. Wie zal het zeggen? Stap maar in.

0: Ja, dat zijn er even al drie achter elkaar. Jan en Deen, we doen er zo meteen nog één. En Abby, die zegt ook nog wat. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol bijzonderheden. Onder andere op de A4 nog steeds veel vertraging richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude een half uur extra door een politieonderzoek. Eerder gebeurde daar een ongeluk. Verder een spoedreparatie op de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein een kwartier vertraging over 2 kilometer. En tot slot drukte op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haanvlietdam 12 kilometer en 20 minuten vertraging. Daar is dit weekend Concert at Sea.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Onderweg met Bob van Beten.

0: gek voor woorden. Ja, iemand moet mij de mond snoeren en dat gebeurde voor 12 uur ook. Jan en Dien er nog een keer achteraan. Ja, Erwin Burger. Oh, Bruno Mars heb je ook gehoord. Risk It All. Ik denk, nu ga ik hem ook maar non-stop doorstarten. Erwin Burger, vergeet mijn hazes niet, want die werd gisteren verzocht door hem. Of eergisteren eigenlijk. Nee, het was gisteren. Het was gisteren woensdag natuurlijk, ja. Ik zit al met mijn gedachten bij vrijdag. Nou, dit was natuurlijk Tino, Martin, Donny, Chris Cross Amsterdam en Johan de Hazen zelf ook, hè. Ik zal de originele ook weer even laten horen. Niet nu, maar ja, wie weet morgen of volgende week. Erwin Burger, Erwin Zijderland, tot de week. Onderweg op KBC, tweede uurtjes gestart. Met vrolijke muziek, ja, en nou ja, nog veel meer. Even kijken, dit was gisteravond. Hannes stuurt even wat temperaturen door. Is dit je eigen thermometer, Hannes? Heb je jezelf gepeild? Nee, toch? 34,5 is te koel, hè? Nee. Nee, dat is een grap. Daarvoor 34 graden om 11:12. Of is het vandaag weer dan? Nou ja, dit was gisteravond 22:28, 34,5. Nou, dan zit je weer bijna op hetzelfde niveau. Want Bob en Onderweg, we zijn er weer bij. Ik ben vanmorgen vertrokken vanuit Blincourt. Ik heb gelost in La Corne en Vaccin. En ik rij nu alweer bij Mons. Zo, pijlsnel die Hannes van Tomtrans, hè, jongen. Doe een keer Bob dubbel op Juice Newton. Oh, daar hebben we het volgens mij niet zo lang geleden nog over gehad. Toen zei ik nog. Met haar versie van The Queen of Hearts. Was het Dave Edmunds het origineel, maar haar versie was leuker eigenlijk, hè. En heb je ook het nummer van Claw Boys Claw? Het nummer Rosie. Tuurlijk heb ik dat, ik heb toch alles. Rosie. Ik heb ook Rosie Vela. Ook leuk, Magic Smile. Maar jij bedoelt dus deze. Dat is zangeres trouwens, Rosie Vela. En ik had er nog iets met Rosie. Oh, Rosie natuurlijk van Joan Armatrading. Dat is een goed nummer ook, alles. Vind je niet? Nou, oké. Okay. Ik, Rosie van Claw Boys Claw. Ja hoor, die heb ik. Wil je hem zo meteen horen? Komt die uit de speakers voor jouw oren en voor ieder ander ook. Even kijken of ik niet een beetje heel erg achterloop. Even kijken hoor. Nou, dat valt wel mee, denk ik dan. Hooguit een half uurtje. Cowboy Phil in België. Hij is erbij vanmorgen vroeg. Cowboy Phil. Ja, wij kennen hem allemaal. Dat wil zeggen, als je op het feestje was afgelopen... dat is bijna een jaar geleden. Nou ja, is ook niet waar. Hè? September. Het 20-jarig bestaan van dit radioprogramma. Tje. En Cowboy Phil in België. Kom er even bij.
1: Ja, goedemorgen, Bob en alle luisteraars.
0: Hey, Filip.
1: Wij zijn gestrand in Nivelles.
0: Oh, goed zo. Nijvel dus.
1: We waren onderweg naar Table 27.
0: Ja?
1: In Spie. Maar dan was het in de keuken al 50 graden, dus...
0: Nee.
1: De mensen konden niet werken.
0: Nee, dat snap ik. Ja.
1: Dus moeten we een andere route zoeken.
0: Ja.
1: Fijne uitzending en tot morgen.
0: Houdoe. Houdoe, ja. Leuk om dat. Houdoe op zo'n Belgisch toren. Nederlands dus eigenlijk ook gewoon. Filip, dankjewel. Dus ja, ik zei spij, maar ik bedoel natuurlijk spie. Daar straks ook een berichtje erbij pakt. Dus het wordt toch een andere route. Ja, 50 graden in de keuken. Maar de kantinejuf hier beneden valt er wel mee. Nee, daar zit airco in. Ja, de airco komt vanuit de kantine zo de keuken inwaaien. Dus dat is helemaal goed. Geen klachten bij de kantinejuf. Wel dat je te weinig bestelt misschien. Want er zijn maar weinig tosti's afgenomen. Dus tostietje bestellen, dat kan via mij, net als koffie. Ik regel de koffie en de kantinejuf de tosti's. En morgen kipsatéetjes, maar we moeten even kijken. Want dat moet je dan buiten mij omdoen. Omdat we morgen geen live en kicking programma kunnen maken. Ja, dat is toch een beetje moeilijk. Kees, José en Buk met een duimpje erbij. Hartstikke goed. Stegeman, daar hou ik van. Zeker Elwin. Goedemiddag Elwin. Nou, oh, en vergeet Sleet niet te draaien vandaag voor Team Oranje. Dat is een goed idee, Luc Segers, MRC Mossel. Ja, dat moeten we zeker doen. Want anders komen we niet verder, hè. Nou, we gaan er gewoon binnen, jongens. Nou, oké, okay, ik zal die... ik zal hem gelijk even laten horen. Zometeen even een kort stukje. Dat is genoeg om de bal zeg maar in het doel te krijgen en dat we gewoon winnen. Hey, en dat sampletje, dat nummer van Playa Barcelona, dat komt van Boney M.
2: Oh ja?
0: We gaan nu weer een uur terug in de tijd toen ik het lied hoorde. En La Playa de Barcelona. Is dat van Boney M? Echt waar? Ja. Je bedoelt dat nummer van George LaCosta. Zo liet hij zich doen. Oké. Okay. Het nummer Sunny, dat zit erin. Ja, dat is ook zo. Ook lang niet gehoord. En Boney M voor de ketting, kan dat? Boney M ketting? Nee, wel voor Bob Dubbelop, denk ik. Maar niet meer vandaag. Ice House Crazy. Daar gaan we mee verder. Onderweg op KBC. MRC'tje, mosseltje. Dankjewel. Kees Diepens is er ook bij. Duimpje van jou, een duimpje van mij. Wat zijn we toch lief voor elkaar. Joop en Monique zijn er ook bij in de camper. Ja, wel degelijk. Of uit de camper, want het zal wel te warm zijn. Hoewel, aircoontje denk ik. Bob, alle luisteraars van onderweg. Wij zijn erbij vanuit de camper. We zijn weer onderweg vanuit La France naar Nederland. Op dit moment al bij Bastogne. Oh ja, heerlijk ja. Ik denk meteen aan de koekjes, man. Maar de plaats Bastogne in België. Ja, van de Bastogne koeken natuurlijk, hè, van de Lu. Doe ons maar een bakje koffie. En inderdaad, een tostietje zou niet verkeerd zijn in de... Je hebt toch een eigen keuken in die camper van jullie? Oké, bij deze. Bij deze. Die was voor Monique. En deze is voor jou, Joop.

is nog maar het begin, zeg maar, vannacht. Hè? Wie gaat er kijken vannacht? Nou, dat kan niet als je morgenochtend vroeg moet rijden natuurlijk. Dat is niet te doen. Ik ga niet kijken, hoor. Ik heb te veel te doen morgen. Als ik morgenochtend vroeg opsta, zo 4:15, dan hoor ik vanzelf wel. Terzij de verlenging is. Nou, nee, 1:00 begint het vannacht. De wedstrijd, dan hoor ik wel morgenochtend hoe het gegaan is. Maar bij deze draaien wij Slade Merry Christmas een stukje. Dan scoren wij en komen wij verder naar de volgende ronde in het wereld.

0: Wise Claw. Ja, ik vind het mooi. Goeie keuze weer van Hannes van Ton Trans. We hebben mooi gesampled voor jou, Hannes. Hè? Hannes loopt op klompen. En Rosie van Joan Armatrading ga ik je zo meteen laten horen. Vind ik toch wel leuk. De muzikale ketting, mensen. Kom even mee met je idee. Crazy van Icehouse. Iets met house, iets met ice, iets met gek. Gek zijn is gezond. Stef Bos kan bijvoorbeeld, hè. House om zee, riep ik al eerder. House of the Rising Sun zou ook kunnen. Iets met ijs. Behalve dan dat we gisteren al de tweede schakel in de ketting hadden. Vanilla Ice, Ice, Ice Baby. Die mag niet. Een Ice Queen van Wind and Temptation ook niet, want dat was de eerste gisteren. Hoort je uit de titel en of uit de artiest peuteren allemaal mogelijk. En kom er wel mee bij KBC Messenger. Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Post van Peter, van Ruud. Die smelt nog even weg, zie ik al. De tuinman en de tuinvrouw. Jawel, Martine en Rudy Leders. Jos de Zilker. Marcel Duitser is er toch nog even bij. En ja, Erik Nijhoff komt ook vanuit Canada met een berichtje. En Sandra, wat is er, Sandra? Sandra?
1: Ja, Bob, sorry. Ik ben nog even... Ik moet nog even één speciaal iemand groeten doen.
0: Oh.
1: Want die is een beetje teleurgesteld in mij nu. Ik wil Luc Segers de groeten doen.
0: Hoezo dan?
1: Laat die lekker zijn erken kapot gaan. Grapje.
0: Oh, oké. Laten we het gezellig houden. Jos moet om 1 uur machines laden. Net opzij van Modena. Temperatuur 35,5. Trans 2000 in het zonnetje. Gezet. Bij deze door Jos zelf. Jongen, zeg hé. Mensen, het is wat. Over het weer gesproken, ik ga de temperatuur voorschotelen aan je. Morgen kan het in België lokaal zelfs 39 of 40 graden Celsius worden. En de kans op een onweersbui is zeker morgenmiddag aan het stijgen. In het weekend blijft het heet in België. De kans op meerdere onweersbuien doet zich voor. En na het weekend volgt er overal verkoeling. Lekker. Nou, vanochtend was het al snel opgewarmd in België. Nu uitzonderlijk heet de temperaturen tot een graad of 37 vandaag. Vanavond blijft de hitte lang hangen, dat snap je. Tropische nachten. Plaatselijk komt de temperatuur niet eens onder de 23 graden. Morgen het record trouwens, hè, met 39 graden in het vooruitzicht. Bij, ja ja, mogelijk komt het tot een uitzonderlijke waarde van 40 in België op diverse plekken. Maar dat is dan wel een uitzondering. Maar goed, dat is een rondje Europa dat we maken. We starten altijd met België. In Italië, daar komen we intussen uit. Waar de tropische warmte hoogtij vier, bijna overal de maximaal van boven de 30 graden. Volop ruimte voor zon. Ja. In de steden wordt het elke dag al gehouden, graad op 35, Rome en Milano. 35 graden Celsius, ja, is heet. Maar we weten dat intussen. In de berggebieden ontstaan vaak in de middag stapelwolken. Die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Voor Spanje, op uitgebreide schaal, liggen de temperaturen nu zo tussen 37 en 41. 41 graden Celsius, zeg. Aan de Costa's is het beter vertoeven, 29 tot 33. Als je dan toch met je wagen in die kant, in die hoek zit, zeg maar, van een Costa, zou ik zeggen, daar neerzetten. Playa de Barcelona heb je al gehoord trouwens. In grote delen van het land veel ruimte voor zon. De ergste hitte is een beetje aan het verdwijnen. Maar koud wordt het zeker niet. De komende dagen 30 tot 35 graden, dus nog altijd tropisch warm. We steken door. En komen uit bij diverse andere landen. Frankrijk, om maar eens een land te noemen, waar het snik heet is. 36 tot 40 graden, ook weer vandaag. En misschien nog wel eroverheen. Ja, Parijs verzucht echt onder een flink hittegordijn van 40 graden Celsius. Maar ja, in Toulouse en Bordeaux kan het dan weer nog even warmer worden. Ook nu vandaag weer richting 42 graden Celsius. En 's nachts komt de temperatuur niet boven de 25 uit. Ik ben ooit één keer in Dubai geweest. Dat moet je tegenwoordig zo zeggen. Dubai. Bye bye. Dubai. Ja, een keertje mee geweest. Ja, ik moet je zeggen, wat een raar land is dat. Maar oké, ik heb het een keer gezien. Maar wij zaten in september daar. En toen lagen de temperaturen overdag zo tussen de 46 en 50 graden. Zeg maar voor het gemak zo'n graden of 48. Maar het koelde 's nachts niet meer af dan 2, 33, 34 graden. En luchtvochtigheid 1000% of zo. Dat zeg ik normaal nooit, maar echt 100%. Het was echt... Je wist niet of je zweette of dat je nat was van het zwembad, zeg maar. Maar goed, ze koelen daar de hele boel terug. Geld zat. Hoewel ik daar ook niet meer zou willen zitten, moet ik je zeggen. Nou ja, misschien dus een paar dagen of zo. Great Britain Ja, grote verschillen in Engeland met heet 30 graden Celsius. In Manchester tot ruim 35 graden in Londen en omstreken. Veel ruimte voor zon. Ook Schotland doet het zomers vandaag. De zon die schijnt wel afgewisseld door wolkenvelden. Temperaturen ja, vanaf 22 tot zo'n 26 graden. Morgen neemt daar de buienkans flink toe. En in Londen tot en met zaterdag wel, want eigenlijk nog benauwd met kans op forse onweersbuien. Nou, daar moet je het even mee doen. Hadden we nog Duitsland ergens staan? Even kijken in mijn overzichtje. Ja, dat is niet meegekomen, denk ik. Dan moet ik even kijken. Ja, het is er wel, maar het zijn superkleine lettertjes. Ja, leesbril even opzetten. Oh, dat kan ik wel lezen, denk ik dan. Nou, dat doe ik dat maar eventjes met een muziekje erbij. Zonnig, maximum temperatuur zo'n 30 graden aan de Oostzeekust tot 37 graden in het midden en het westen van Duitsland. Steden als Karlsruhe en Mainz met temperaturen van 38 of 39 graden vandaag. Nou ja, in jullie berichtgeving was wel zo dat gisteren bijvoorbeeld op diverse plekken ook in Duitsland de 40 graden gehaald werd op jullie thermometer.

er vrolijk van. Oké, tot zover even het overzicht, zeg ik. Hoe laat is het? 1:58. Ja, dan nog even voor het nieuws en de ANWB uit Joan Armour Trading. Ik had het gezegd, 1980. Rosie. Vind ik een lekker nummer.

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude is een politieonderzoek bezig en de parallelrijbaan is daar dicht. De vertraging is 30 minuten. Dan de A9, ook maar Amstelveen. Bij knooppunt Velzen bergingswerk, 1 rijstrook minder en 10 minuten vertraging. En tot slot viel op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvlietdam een file van ongeveer 25 minuten. Het is daar dit weekend drukker dan gebruikelijk vanwege Concert at Sea.
2: Ja, dat is warm ook natuurlijk. Ja. Met heel veel leuke optredens volgens mij wel. Maar ja, daar moet echt heel wat water worden uitgedeeld. Ook al zitten ze at sea. Marcel Duitser is er toch nog even bij. De tuinman en de tuinvrouw. Je hoort ze zo meteen. En Eagle Sky Peter Leijendekker die zegt: doe even Vincento maar de groetjes. Dus bij deze dat alvast gedaan. En onderweg Cold as Ice. Cold as Ice.

0: van wie ook alweer. Is dat niet van Forner? Hoor je zo meteen. Luc Segers, de MRC-mossel, doet de voorzet voor de muzikale ketting.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: van een ijskoude, een koude kikker, zeg maar. Foreigner bezong het al. In het jaar 1977. Lekker onderweg op KBC. Ruud van der Zee, collega van Luc, die deze voordroeg en die we hebben ingekopt, die smelt ook nog even mee. 45 minuten. Ik dacht 45 graden, maar dat is ook weer niet waar. Vanmorgen ging Reding aangekomen en einde van de middag ga ik weer verder richting Bologna. Ah, lekker hoor. Hoe is het met de vakantievierders, met de tuinman en de tuinvrouw? Eens even kijken, want ze gaan aan Roet volgens mij. Snel er even in en uit. Oh ja, tuurlijk ja. Want volgens mij gaan jullie de biezen weer pakken. Liet je gisteren weten. Short stay. Nou, dat klinkt niet goed. Nee, even snel naar de arts met je moeder volgens mij. Of ben je er zelf geweest? Nou ja, in elk geval. Ik denk we doen even een vrolijk muziekje voor de tuinman. Maar dat is misschien niet zo gepast, denk ik dan. Nee.
1: Ja, doen we het even anders, ja.
0: Ja, we doen dus eigen tune natuurlijk, ja. Martin, succes. En Rudy natuurlijk ook. Ja, Marcel Duister is er toch nog even bij. We hoorden hem al even vanmorgen. Met een natte poes, zeg maar. Tenminste, Sandra die zei dat kan ook. Ja. Hou de hond koel en de poes nat, geloof ik. Nou ja, zoiets was het. Ja, ik herhaal alleen maar ik heb hem niet helemaal meer op het netvlies staan. Ik ben er toch nog even bij. Er staat al een auto te laden op het laadadres. Dus ik kan nog even meeluisteren tot 12 uur. Doe nog even een bakje zwart voor mij. Oké, ja, er is genoeg koffie, maar ik zit er echt wel echt aan het water hoor, intussen. Lekker. Nee, natuurlijk voor jou een bakje. Geen probleem. Bij KBC, Eagle Sky, Vincento, de groetjes. Ik ben trouwens nu binnendoor aan het rijden naar Beringen, zegt Eagle Sky. Peter Leijendekker, Peter L dus.
2: Peter L.
0: Combi 1. Johan, grote boer, Haus am See, natuurlijk. Ja, die had ik kunnen aansluiten op IJshaus, Haus am See. En trouwens mag ik even een frikandel speciaal bestellen, maar dan wel zonder mayo, zonder curry en zonder uitjesgraag. Dat is een hele speciale frikandel. Pindasaus krijg je eroverheen. En joh, toch een Josbink hier wordt het dan. En Rijka, even kijken, wat kom jij mee? Ik kreeg dat in Tunesië. Wat is, even kijken hoor, wat is dit? Ik kreeg dat Tunesië tegen Nederland niet doorgaat. Want door de onweer en regen. Oh, dan heb ik dat even mis, jongen. Dan zit ik half te slapen hier natuurlijk al. Dat kan er niet waar zijn. Maar ja, het zal wel. Het zal wel. Ik geloof je hoor, daar niet van, maar ik... Nou, oké. Okay. Onderweg op KBC Radio. Peter Altena. Ha, die Bob. Zag gisteren Jacco met de perenkist en camera nog filmen bij de lichtmis. In Staphorst. Ja, A28. Hij heeft mij ook nog gefilmd. Oh, dat moet je niet willen. Dat moet je niet willen. Nee, echt niet. Je weet nooit dat het tegen je gebruikt wordt, Pierre Altena. Niet goed. Niet goed. Hadden we het voor de muzikale kettinggeintje. Hadden we voor een Cold as Ice. Dat was de voorzet van Luc Segers. Maar ik moet eerlijk zijn, ook Hannes had... geen boter op zijn hoofd, maar ijs op zijn hoofd. Cold as Ice als eerste suggestie. Ice MC nog even erachteraan. Take Away the Color. En Hollywood Beyond and What's the Color of Money. Oh, wat lekker. Goeie keuze hoor, goeie keuze. En de Tucker Tarzan slingert ook vandaag weer even binnen. Na het duimpje wat hij vanmorgen al stuurde met een bericht. Bob en onderweg vrienden, vannacht heb ik bij de Risby Truckstop aan de A14 gestaan. In de UK. En vanmorgen ben ik begonnen bij Pallet Ways UK. En nu alweer gelost in Manchester. En nog eentje lossen vanmiddag in... waar is dit dan? Skelmersdale. Oké, okay, en daarna weer koppelen in Immingham. Nou, dat ken ik dan ook weer wel, zeg maar. Kwart voor 1, bijna. Nog 2 schakels voor de ketting. En nadenken over de UWP, hè.

Billy Joel op KBC. Zo, ik ga nog even naar Canada, want daar komen berichten vandaan. Die moet ik wel even meenemen. Voor je het weet is het daar weer middag geworden. Ja, bij

Het is een beetje mistig en 10 graden. Zo kan het ook in de wereld. Doe me maar een bakje koffie. En ik ben dan bij Port-aix-Basque. Port-aix-Basque. Ja, toch een beetje Frans. Logisch natuurlijk, ja. Groetjes allemaal en goede reis gewenst voor die Iceman en die Icewomen. Ja, Theo die was een beetje op zichzelf. Die zei niet dat hij met zijn vrouw onderweg was, maar we wisten dat het wel zo was. Goed zo, even kijken. Oh ja, Icehouse en Crazy hadden we kunnen laten aansluiten met Crazy Frog. Al dus Martin. En Beyond Crazy in Love erachteraan. En Britney Spears en Crazy had ook nog gekund. Maar ja, we zitten inmiddels een stukje verder. Ik ga er even over nadenken, lijkt me het handig. Zometeen hoor je het dan. Wat de tweede schakel in de muzikale ketting gaat worden. Duimpies heb ik ook alweer uitgedeeld aan Cowboy Phil. Die stuurt nog even wat door. Die zit lekker te eten volgens mij, lekker te drinken. Onderweg op KBC en Hannes hoopt trouwens morgen op tijd thuis te zijn, want ze gaan hooi persen in kleine pakjes. En ja, warm of niet, ze moeten voor de regen naar binnen, dus het wordt een beetje afzien. Heel veel sterkte, dit is Another op KBC.

0: vind het een van de fijnste platen van dit moment. Van begin tot het einde. Ik vind het gewoon een lekkere productie. Deze van Another en 54 Ultra, niet te vergeten. En Talk to You. Ja, even zoeken. En ik heb diverse versies gevonden. Voor schakel nummer 2 gaan we luisteren naar Ice MC. Sluit naadloos aan natuurlijk op You're As Cold As Ice van Foreigner. Nou, geniet ervan. En take away the color, zeg ik.
1: Is dat de boom shakalak? We make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip.

0: Amerikaanse weerprotocol. Oeh! Kan het duel in Kansas City langdurig worden stilgelegd zodra er bliksem in de buurt van het stadion wordt geregistreerd. Officieel is er nog niks bekendgemaakt of het wel of niet meteen doorgaat. Maar goed, hou er rekening mee. Oeh! Dat is wel, sta je voor niks op vannacht of je gaat gewoon niet naar bed. Ja, nou ja, dan neem je gewoon nog een borrel en dan wordt het vanzelf ochtend. Goed, nou, wij hebben onze best gedaan. Morgen dus geen Alive and Kicking Radio. En dat is wel heel erg jammer, maar de ultieme weekendplaten. Ik heb ze een beetje stilgehouden. Dank daarvoor. Als je nog een ideetje hebt, dan geef je het door, hè. Dan ben ik heel benieuwd. Morgen niet Alive and Kicking. Dat heeft te maken met dat de verhuizers vroeger komen. Wel tussen 11 en, laten we zeggen, een uur of twee. Ja, dan hebben we net de show natuurlijk morgenmiddag. Dus UWP komt eraan. Morgen heel veel zonnige muziek. En ja, het is minder leuk dan het interactief radio maken. Samen is het allerleukste, vind ik altijd. Maar dat gaat hem niet worden. Niks is veranderlijker dan een mens. Als de verhuizing niet doorgaat, is jammer voor mij. Maar dan hebben we wel weer een live uitzending.
1: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Zo moet je maar denken natuurlijk, ja. Maar goed, ja, we hebben nog een derde schakel in de ketting te gaan. Dus die gaan we nog even laten horen. Zometeen komt hij eraan. En voor iedereen die het nu hoort, en anders geef je het door en dan zeg je het voort. Ik vond het fantastisch weer om samen weer hier dit programma te mogen kleuren. Oranje was het en vooral zomers. Dat is morgen dus ook tussen 11 en 1 uur bij KBC. Hou hem tussen de lijnen. Oh, van Edwin. Hun nieuws, Edwin Rijn. Pardon, ik hik even. Edwin Rijming van Tielbeek. Edwin van Tielbeek moet ik zeggen. Edwin Rijming, zijn zoon Niels, heeft zaterdagavond zijn laatste wedstrijd in de N-klasse op het kickboxgala in Harnenberg. Dan gaat hij door naar de C-klasse. Nou, je kunt hem volgen via Instagram, TikTok en dat soort dingen meer. Groetjes en succes morgen. Nou, dankjewel. Dat gaat helemaal voor elkaar komen. Ja, ja, wat gaat er niet voor elkaar komen? Ja, als we zo doorkletsen, dan hebben we de muzikale ketting schakel 3 niet meer. Ik ga eens even kijken. Ideetjes voor morgen zijn gewoon nog welkom, hè. Laat het even weten aan Van Beten. Kom maar met je idee, want de hele middag zal ik dingen verzamelen en vanavond het programma samenstellen voor morgen. Dus morgen live bij Radio M Utrecht, als je vanaf 6 uur wil luisteren. En natuurlijk merk je dan ook tussen 11 en 1, maar niet interactief. UWP zijn welkom, ideetjes voor Bob Dubbelop, zomerse muziek. Kom ermee en ik verwerk het morgen allemaal. En het is vooral lekker kilometers maken en hou het hoofd koel. Morgen zeker doen, hè. Onderweg op KBC, even kijken. Alles kleurt oranje van M. Schuitenmaker na Ice MC. Ah, gaat hem niet worden, Luc Segers, MRC Bossen, want ik heb een andere keuze gedaan. 38,5 bij Jos op dit moment. Opzij van Modena moet hij heen. Jongen, jongen, het is al wel wat. Hou het hoofd koel en zo die de radio aan. Dit programma is er morgen ook weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Ballegaanderadio.nl. En altijd via diverse radio-apps kun je luisteren naar KBC Radio. 24/7. Marker het zout uur vanmiddag en tot die tijd meer dan 50 jaar popmuziek. Zometeen laat ik je horen, na 1 uur, helemaal. Ik laat je vast een voorproefje. Krijg je nu horen. Kenny B en Parijs. Parijs, houd

0: En na 1 uur helemaal dit nummer, hè?
1: De Muziekketting, schakel 3.
0: Mensen, bedankt voor het luisteren. Tot morgen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn, waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een politiecontrole na een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 8 kilometer en 30 minuten. Verder bergingswerk op de A9 richting Amstelveen vielen voor knooppunt Velzen 3 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot slot nog de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haanvlietdam 6 kilometer en 30 minuten vanwege bezoekers aan Concert at Sea.
5: We are officially the hottest AM station.
6: De muziekketting. Schakel 3.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere plekken die opvallen. Onder andere nog steeds die file op de A4 richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude een file van 40 minuten door een politieonderzoek. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Tot die tijd daar flink wat vertraging. Verder de Duitse grenscontrole op de A12 vanaf Arnhem. Een file van ongeveer 10 minuten nu vanaf Zevenaar. En tot slot drukte in Zeeland vanwege Concert at Sea. Op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg duurt de reis 35 minuten langer voor de Haringvlietdam.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar.

0: Jouw hit, jouw station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp.

0: op na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoeterwoudendorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 3 kwartier vertraging, want de parallelrijbaan is dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum nog een half uur oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is weer dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Dat komt door dieren op de weg. En extra drukte op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. Dat komt door bezoekers aan concertetsie.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Leadqueens.nl.
3: Valdorpelshop.nl.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers aan Concert at Sea. Te beginnen met een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet ging het mis. Daardoor heb je 40 minuten vertraging, want de parallelrijbaan is dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten oponthoud door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een te hoog voertuig. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum een kwartier oponthoud door een ongeluk op de N447. En tot slot drukte op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. En dat komt door bezoekers aan Concert at Sea.
2: Miami Music. In the new Radio

People Got a Move. We hebben vandaag de opening gehad van Gino Vannelli. Ik denk dat we veel mensen daar een plezier mee hebben gedaan. En net hoorde je Crosby, Stills en Nash. Daar heb ik mezelf een plezier mee gedaan. Met muziek uit de jaren 80, Wasted on the Way. Hoppen van het ene zendschip naar het andere. Klits, klets, klanderen. Alan West hield van veranderen. Ik zou zeggen, stay tuned. Maar eerst een trits liedjes. De Makkers zometeen met Zomerzon. We hebben Hot Chocolate. Maar het spits van dit treintje van vier liedjes wordt afgebeten door Zen, Nederlandse groep, met hun versie van Hair.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Ik ben Leo van der Goot en je luistert naar KBC Radio. In de Gelderse Vallei op DAB+ en via de stream.

Ah, die goede oude Everly Brothers. Heerlijke muziek uit de jaren 60. Temptation hoorden we. Je bent bij het Zoute Uur op KBC Radio. Stuur een mailtje naar mark@kbcradio.nl.

0: klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam een half uur vertraging door bezoekers aan concertatie.
6: Spreek. Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Breker, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.
10: Miami Girl.

Crump Up the Volume was de titel van dit nummer, deze plaat mag ik wel zeggen, van Mars. Bij de start van Radio Noordzee Internationaal waren de meeste Engelstalige discjockeys ervaren rotten in het werken op zendschepen. Alan West bijvoorbeeld heeft van alle Britten op de Mebo 2 het absolute record van alle vrije zenders waar hij heeft gewerkt. En dat waren Radio London, Britain Radio, Radio England, Radio 390, Radio 270, Radio 270. Ja, ze hoorden het wel heel veel. En daarna RNI, Radio North Sea International. En op KBC International draaien we nu en français Charles Aznavour. Et très bien, j'ai vu Paris. Ik heb Parijs gezien.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Arcade presenteert Synthesizer Greatest. Drie cd's met de mooiste synthesizer hits aller tijden. Synthesizer Greatest. Meer dan 3 uur lang. En van digitale perfectie. Beleef de indrukwekkende muziek van Synthesizer Greatest. Voor je cd-speler staat op Synthesizer Greatest. 3 topklasse cd's van Arcade.
3: Hey, waar gaan jullie heen?
4: Nou, we gaan een dagje uit naar Peer in België, naar Beter Meubel.
3: Beter Meubel?
4: Precies, Beter Meubel. We weten nu eindelijk waar we wezen moeten. Leer, eiken, klassiek en modern, je slachtigheid. Ook op zondag.
3: Kan ik ook mee?
4: Sorry.
5: Beter Meubel in Peer, België. Vlak over de grens. Iedere zondag open. Beter Meubel, de zuinigste Belg voor heel Nederland.
6: Luisteraars, hier is Ferry Eden, voormalig zeezender-dj van Radio Miamigo en Monique. En ik luister mee naar het Zoute Uur bij KBC.

Over zendschepen gesproken, over boten gesproken. Dat was Boat on the River. Styx voerde het uit. Fijn dat je erbij was. Tot de volgende show.

0: wat mag.
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
3: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: 11 van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij Alfred Everdingen. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Nootdorp ging het ook mis. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En op de A15 Rotterdam richting Europoort, bij Rozenburg Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en reken hier op 20 minuten extra reistijd.

0: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weerssituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27... Daardoor loopt het ook vast op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan na de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, hierdoor heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via de A44. En dan de A15, Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud. We are.

0: KBC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hits.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel.

0: tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht en hier heb je nog 10 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.

Land. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
5: Bel ons 020 679 0052.
4: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertragingen door ongelukken, pechgevallen en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Op de A27 zelf is het daardoor ook druk, tussen Breda en Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd. De A15, Gorkum richting Nijmegen. Bij Geldermalsen gebeurde eerder een ongeluk. Hier heb je nog 20 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. Hier heb je nog 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht en je kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Windkracht 6.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa.

minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Ook drukt op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nog 10 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto. Hier heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos 20 minuten oponthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde eerder een ongeluk. Ze zijn nu aan het bergen. Hier heb je nog 10 minuten vertraging.

and it burns

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de avondspits met een ongeluk op de A10, de Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je 20 minuten vertraging, één rijstrook is open. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks...

0: nieuws. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring Zuid richting Den Haag, gebeurde bij knooppunt de Nieuwe Meer een ongeluk. Drie rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en

nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden van het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven ook dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Storingen zullen wel worden verholpen. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minime meerderheid van net 1%. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer.

0: als het echt nodig is. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
1: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
1: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
1: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
1: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De La Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: поддержка.
1: Нормально.

0: wat mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn vandaag meerdere mensen verdronken in Nederland. Een man in de Waal bij Nijmegen, een persoon in Middelaar bij een botsing met een boot en een 13-jarige jongen in Utrecht. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijkviertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
5: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon als het mandaat van de huidige VN-missie dit jaar afloopt. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag meerdere mensen verdronken in Nederland. Een man in de Waal bij Nijmegen, een persoon in Middelaar bij een botsing met een boot en een 13-jarige jongen in Utrecht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is KBC Radio. KBC.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws. We

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreus.